I think I'm gonna like it here. I think I'm gonna like it here.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar opnieuw aangevallen, voor de 11e nacht op rij. Het Amerikaanse leger voerde onder meer aanvallen uit op verschillende Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Volgens Amerika gaat het om vergeldingsaanvallen, omdat Iran schepen in de straat van Hormuz bombardeert. Afgelopen nacht werden opnieuw 2 olietankers geraakt door raketten. In de Provence, in het zuidoosten van Frankrijk, is al meer dan 1700 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Het vuur breidt zich ook snel uit. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd. Zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden ook te veel rook in. En in Brussel, in het Jubelpark, is gisteravond onze nationale feestdag afgesloten. Op de Belgian Party waren er optredens van heel wat Belgische artiesten en de sfeer zat goed.
3: Hier is een geweldige sfeer, echt ambiance, ja. En heel goede artiesten, hè. De Natalia, Maxim, echt geweldig, Mille King.
4: Wat je hier nu ziet, is echt gewoon het beste wat je kunt zien. Samen de beste Belgische muziek, samen vuurwerk met drone, dat is gewoon het beste wat België kan.
2: En nu is het weer wachten tot volgend jaar natuurlijk. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. En vanaf vrijdag zonniger en warmer.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vanaf juni volgend jaar mag je overal zwemmen in Vlaanderen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Joop Broens beslist. Nu is het verboden om te zwemmen in open water. Je hoort Broens.
3: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Ze hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
2: Nou, dus altijd rekening met boten, gevaarlijke stroming of blauwalgen. In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar opnieuw aangevallen, voor de 11e nacht op rij. Het Amerikaanse leger voerde onder meer aanvallen uit op verschillende Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Volgens Amerika gaat het om vergeldingsaanvallen, omdat Iran schepen in de straat van Hormuz bombardeert. Afgelopen nacht werden opnieuw 2 olietankers geraakt door raketten. In de Provence in het zuidoosten van Frankrijk is al meer dan 1700 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Het vuur breidt zich ook snel uit. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd. Zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden te veel rook in. In totaal worden meer dan 1000 brandweerlieden ingezet om de brand onder controle te krijgen. In Brussel, in het Jubelpark, is gisteravond onze nationale feestdag afgesloten. Op de Belgian Party waren er optredens van heel wat Belgische artiesten. En de sfeer die zat goed.
4: Hier is een geweldige sfeer. Echt ambiance, ja. En heel goede artiesten, hè. De Natalia, Maxim. Echt geweldig, Billie King.
5: Wat je hier nu ziet, is echt gewoon het beste wat je kunt zien. Samen de beste Belgische muziek, samen vuurwerk met drone. Dat is gewoon het beste wat België kan.
2: En nu is het dus weer wachten tot volgend jaar natuurlijk. En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is ook een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
6: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
2: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sébastien Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden nog genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
8: Dag Robert, storen we niet?
9: Nee, kom binnen.
8: Onze kleine is er ook bij.
9: Hallo.
8: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
9: Allee man, dat past toch nog?
8: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
9: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
10: Geniet er maar van, jongen.
11: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhof.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jongen.
3: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, rookt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks anders op, hè?
5: Wat, hè?
6: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Vanaf juni volgend jaar mag je overal in Vlaanderen zwemmen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Joop Roens beslist. Nu is het net verboden om te zwemmen in open water. Je hoort Broens.
11: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Hè. Zij hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. Hè. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
10: Hou dus altijd rekening met boten, gevaarlijke stroming of blauwalgen. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Het komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. Meer dan de helft van de mensen in de kinderopvang werkt halftijd. In totaal gaat het om iets meer dan 6600 mensen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid van PvdA Line de Witte heeft opgevraagd. Ze werken gemiddeld zo'n 3,5 dag per week, zegt de Witte.
12: Velen geven aan dat ze gewoon het niet zien zitten om het voltijds te doen. Ze zouden het wel willen. Maar eigenlijk met hart en ziel voor die kinderen zorgen. Hè, soms 7, 8 kinderen per begeleider. Dat is heel zwaar. En dus zij geven aan, dat lukt mij niet. Ik kan dat niet. Soms ook niet mogelijk met de uren om het te combineren met het gezin. En dus heel veel werken deeltijds. Niet omdat ze dat willen, maar omdat ze niet anders kunnen.
10: En amper 2% van de kindbegeleiders is een man. De oorlog in Iran kost de VS miljarden euro's. Volgens defensieminister Piet Hegseth gaf de VS sinds het begin van de oorlog in maart al bijna 33 miljard euro uit. Volgens experts ligt dat bedrag nog veel hoger. Gisteren vroeg Hegseth in de Senaat nog eens bijna 60 miljard euro extra steun om nieuwe aanvallen te kunnen uitvoeren. Vannacht viel het Amerikaanse leger al voor de 11e nacht op rij verschillende Iraanse legersites aan. Iran vuurde dan weer raketten af op olietankers in de straat van Hormuz. En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is ook een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
13: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
10: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sébastien Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
18: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
17: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
18: Wie is dat? Ook een kinesist?
17: Nee, Ora Liften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
19: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
20: Met ImmoBip. Ben je zo binnen als een huis.
21: Merci, Mobiep.
22: Aha. Minerva.
23: Bellen dus te regeren naar Jan de Palmenere.
24: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen, Antwerpen. Hele goedemorgen, beste mensen. Het is een wat speciale dag. Als ik hier naar buiten kijk in de studio op Sint-Anneke, het is wat somber. Er zijn wolken, het heeft wat geregend. Er hangen wat regendruppels tegen het raam. En er is een speciale sfeer natuurlijk bij Radio Minerva, want een van zijn pioniers, iemand die is jaren, dag in dag uit, heel veel heeft betekend voor Radio Minerva en nog, die is gisteren, die is niet meer, die is gisteren overleden, dat is Lou van Put. Ik heb niet de eer hem gekend te hebben, spijtig genoeg. Ik heb wel de ongelooflijke eer en het gewicht is zwaar om te dragen, om eigenlijk een programma te hebben op een moment dat hij ook ooit een programma heeft gehad, heb ik gelezen. Klein gedichtje van Herman de Koning. Dit is gemis. Lang kijken naar de zon die ondergegaan is. Ik wil dit programma dan ook opdragen aan Lou van Put.
25: I took the longest walk

hoorde Bing Crosby uit 1955. En die tekst gaat eigenlijk over... ja, zijn madame, zijn lief, heeft net gezegd wat gedaan is. En tussen haar armen en de deur, dat is de longest walk voor hem. Schoon tekstje. En nu de Vogues, 5 o'clock world. Ik word soms wakker om 5 uur 's nachts. U ook?

Beste luisteraars, en het bewijs is geleverd. U moet nooit zomaar geloven wat ik zeg, want dat was natuurlijk niet The Vaux met 5 O'Clock World, maar dat was Jimmy Dean met Bumming Around. Mijn excuses. Dit is wel Lou Christie met The Gypsy Cried.

Christie, The Gypsy Cried. En nu Doris Day uit 1958. Een nummertje van Robert Allen, wat later nog door vele, vele anderen werd gecoverd. The Shirelles, Jane Morgan en vele anderen. Everybody loves a lover.

Doris Day, Everybody Loves a Lover. Vorige week kreeg ik een berichtje van iemand die zei dat het strijken met dit programma een pak gemakkelijker gaat. Ik geef het maar mee. En dan nu de harps. Er komt geen harp in voor in heel dit lied. En ik draag het op aan alle Maries ter wereld. Uit 1964, de harps, Marie.

voor alle Maries ter wereld, de harps met Marie. In 1959 schreef Georges Moustaki een tekst die heette Ombre de la rue. En Edith Piaf die maakte er een liedje van, Milord.

Piaf. En dan nu iets wat ik wil opdragen aan de madame die mijn jingle heeft ingesproken. Zo in het begin van het programma en af en toe tussendoor draai ik dat al eens. Voor die madame, vandaag Billie Holiday. Let's do it.

do it. Als u op dit moment misschien in de keuken staat, zo wat een ei te bakken of een broodje te smeren, ik weet niet wat, in de keuken, zo, u weet dat, zo 's ochtends wat schuifelend. En u hebt misschien verlof of niks te doen of met pensioen, dan kunt u op het volgende nummertje gerust wat meedansen met deze handenklapper van de 4 Epics. Dance Joy.

0: doet Daan schoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond aan dansen passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: De Van Hunks wil altijd bakkering, maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaske. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03 219 32 68, of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat, manneke.
5: Welle lust te regeren naar Jan de Palmeneren.
6: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Goedemorgen Antwerpen, inderdaad. Rustig nummertje nu. Het is van Cat Stevens, als ik me niet vergis. Het werd door veel mensen gecoverd. Sheryl Crow, P.P. Arnold. En deze uitvoering is van Madeleine Bell. The first cut is the deepest.

zeer mooi nummertje van Madeleine Bell, of door Madeleine Bell. Die versie van P.P. Arnold, die moet u trouwens eens opzoeken ergens. Die snijdt ook echt door merg en been. En dan nu een liedje wat John Lennon ooit tegen de King heeft gezegd. Ik vind dit echt niet goed. Je bent precies Bing Crosby geworden. Elvis Presley uit 1963. You're the devil in disguise.

Elvis Presley, You're the Devil in Disguise. Neil Sedaka, die was ooit lid van de Tokens. En in 1961 hadden zij dit leuke nummertje. U kent ze uiteraard van The Lion Sleeps Tonight. Maar ik laat u iets anders horen. I Will Always Love You.

de indruk dat het achtergrondorkest ook haar Always Loved. Dat is misschien wel lastig als je een groepje bent. Bobby Riddell die zingt nu Sway uit 1960. Het was eerder een nummertje dat Dean Martin door de micro trok, maar Bobby Riddell doet het ook prima. Sway.

Het is lang geleden dat het mij nog eens overkomen heeft, maar kent u dat? Je trekt een schuif open en dan vind je daar zo'n bongo-bon in. Maakt je even blij, want je denkt, ah, een verloren cadeautje. En je kijkt dan achteraan en is die bon vervallen. De Andrew Sisters, die hebben er ook soms een broertje van weg. Of een zusje. Bongo, bongo, bongo.

De Andrew Sisters. En dan nu iets wat ik speciaal opdraag aan Philippe uit Boeghout. Philippe, je weet wel wie je bent. Hij is bij mij komen zagen, smeken, bidden. Het ongelooflijk voor een nummertje van The Cure. Nu, The Cure is niet echt iets wat in dit programma past. Al ben ik een gigantische fan. Maar Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Het is een soort van big band. En die brengen fantastische versies van heel veel uiteenlopende popsongs. Onder andere dit... Love Song van The Cure, gezongen door Emma Smith.

Robert Smith is een van mijn grote helden, maar deze versie van Scott Bradley's Postmodern Jukebox, die mag er echt wel zijn. Voor het nieuws en wat berichten heb ik nog tijd voor, denk ik, 1 à 2 nummertjes. En dit is er eentje van Rosemary Clooney uit 1952, met een oorspronkelijk Italiaans nummertje, Baba Bacciama Piccina. Ik kan het niet goed uitspreken. Zij maakt er Bocciami van.

Dat was nog de tante van George Clooney, Rosemary Clooney uit 1952. Ik hou er even aan om u de jarige van vandaag toch even te vermelden. Degene die alleszins Minerva lid zijn, dat is Anton uit Roelof Arendsveen. Ik hoop dat ik dat juist zeg. Jos uit Edegem, Alina uit Schoten, De Pierre uit Wilrijk, Gilbert uit Niel, Ingrid uit Wommelgem, De Raymond uit Wilrijk, Anne uit Kontich, Hedwige uit Borgerhout, Hendrik uit Grobbendonk en Betty uit Weinigem. Aan u allen een heel fijne verjaardag. Voordat er wat nieuws en wat berichten komen, ga ik nog iets laten horen van Bert Kempfert, Sweet Caroline.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdruis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjesje gauw dan gestuind. Zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Nooit eerder was er zoveel agressie tegen ambtenaren van de Vlaamse overheid. In totaal waren er iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van 63% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Bevoegd minister Krevits komt daarom met een actieplan.
8: Als mensen zich agressief gedragen, dan kan dat gedrag meegenomen worden bij de beoordeling van het dossier van de mensen. Je kunt bijvoorbeeld het dossier opschorten als het gaat over een dossier waar mensen een premie vragen. Maar langs de andere kant is er ook een set van aanbevelingen ontwikkeld door bijvoorbeeld te zorgen dat er altijd een collega bij is als je op plaatsbezoek gaat of door een noodknop te installeren.
7: Meer dan 8 op de 10 meldingen kwamen vanuit het agentschap op Groeien. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Het komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. Meer dan de helft van de mensen in de kinderopvang werkt halftijd. In totaal gaat het om iets meer dan 6.600 mensen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid van PvdA Line de Witte heeft opgevraagd. Ze werken gemiddeld zo'n 3,5 dag per week, zegt de Witte.
9: Velen geven aan dat ze gewoon het niet zien zitten om het voltijds te doen. Ze zouden het wel willen, maar eigenlijk met hart en ziel voor die kinderen zorgen. En soms 7, 8 kinderen per begeleider, dat is heel zwaar. En dus zij geven aan, dat lukt mij niet, ik kan dat niet. Soms ook niet mogelijk met de uren om het te combineren met het gezin. En dus heel veel werken deeltijd. Niet omdat ze dat willen, maar omdat ze niet anders kunnen.
7: Amper 2% van de kindbegeleiders is een man. In het zuiden van Rusland zijn 8 gewonden gevallen bij een Oekraïnse droneaanval op een bedrijf. Dat meldt de gouverneur van de regio. Afgelopen weekend werd het bedrijf ook al aangevallen. Toen kwamen 8 mensen om het leven. De gebouwen zijn ook bijna volledig verwoest. De oorlog in Iran kost de VS miljarden euro's. Volgens defensieminister Piet Hegseth gaf de VS sinds het begin van de oorlog in maart al bijna 33 miljard euro uit. Volgens experts ligt dat bedrag nog veel hoger. Gisteren vroeg Hegseth in de Senaat nog eens bijna 60 miljard euro extra steun om nieuwe aanvallen te kunnen uitvoeren. Vannacht viel het Amerikaanse leger al voor de 11e nacht op rij verschillende Iraanse legersites aan. Iran vuurde dan weer raketten af op olietankers in de straat van Hormuz. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
13: De Robert? Wie is dat?
12: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
13: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroegd?
12: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
13: Zwaasdingen?
12: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
13: Geef je nummer dan nog eens, gaan. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
12: Robert de expert. 0-326-93-93.
13: Welk bedrag had hij nog gedacht?
12: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
15: zeg?
14: Ja, Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485-54-87-85.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha. Minerva.
19: Welle dus te regeren naar Jan de Palmenere.
20: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen.
21: Goedemorgen, beste mensen. En hier is het tweede uur van dit programma. Hebt u het net op het nieuws gehoord? Tot 3 uur wachten, aanschuiven op de luchthaven van Zaventem. Verschrikkelijk. Maar hier bij ons, hier gaat het vooruit met de Bonaires. A cappella, doo-wop en harmonies uit 1964. Genie, baby.

En nu Jack Jones. Jack die heeft al een baby, maar hij vraagt of ze alsjeblieft naar huis wilt komen. Uit 1957, Baby, Come Home.

Als u ondertussen wel aan het rocken was in de living op Jack Jones, dan nu tijd voor een ander dansje. Een walsje van Angelina Helen Caterina Cordovano, beter bekend als Cathy Carr, uit 1956, Ivory Tower.

Cathy Carr. En ik draai veel dames deze ochtend. Ook de volgende, Della Reese, fantastische stem. Uit 1960 brengt ze een liedje dat je eigenlijk kunt opdragen aan uw baas of je kunt het hem sturen op een dag dat het allemaal even niet meezit. You're driving me crazy.

You're driving me crazy. U weet trouwens toch dat u altijd verzoekjes mag aanvragen bij mij. U kan dat via mail doen naar, en nu komt het, jandepalmenaire@radiominerva.be. Op de website kun je vinden hoe je dat schrijft. Het is met EI. Dit nummertje kan u niet meer aanvragen, want ik heb het zelf al gedaan. Niels Sedaka schreef er mee aan uit 1960. Jimmy Clanton, Another Sleepless Night.

0: Another sleepless night. In 1981, beste mensen, toen ik nog een jong wild veulen was, toen passeerden heel veel liedjes, onder andere iets van Les Tueurs de la Lune de Miel, eigenlijk de Honeymoon Killers in het Engels. En het heette Route National Set. Ik dacht dat het een liedje van hen was. Pas later ontdekte ik het dat het uit 1955 kwam van Charles Trenet. Route National Set, dat zijn 996 kilometers ergens in Frankrijk.
1: De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7.

als je al zit en als je op zo'n autoroute rijdt, dan ben ik zelf nogal een ongeduldig iemand. En Cliff Richard is dat ook. Als hij daar rijdt, dan roept hij Move It uit 1958 met natuurlijk The Shadows.

Cliff Richard, Move It. En dan nu Dean Martin met een wel wat krasse uitspraak in de titel You're Nobody Till Somebody Loves You. En u weet, beste luisteraar, dat dat natuurlijk geen probleem is, want wij houden van u allemaal, al onze luisteraars. You're Nobody Till Somebody Loves You.

nachtje doordoen. Kunt u dat nog? Ik kan dat niet meer. Vroeger, lang geleden, kon ik dat. Ik ben ooit portier geweest in de Antwerpse Zoo, beste mensen. En toen, ja, als het een nieuwjaar was, de hele nachtfeest, dan ging ik gewoon 's morgens recht naar mijn werk op 1 januari om de Zoo open te doen. Fantastische tijden, maar ik kan dat niet meer. Dina Shore, die kan dat wel. I could have danced all night.

Ashore. En nu Don Gibson, die stond met dit liedje 8 weken op nummer 1 in de country charts in 1958. Oh, Lonesome Me.

Gibson. Op 3 augustus komt in het OLT, dat is in het Rivierenhof in Deurne, komt John Grant samen met Richard Hawley en die spelen daar alleen maar nummers van Patsy Cline. En u hoort ze nu, Patsy Cline, Lovesick Blues.

0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
6: Ray Peterson, beste mensen, die heeft het heel zwaar zitten met zijn lief. Be my girl.

Petersen, die, ja, die zit heel, heel zwaar met zijn handen in zijn haar. Be My Girl. Nu, Eddie Cochran, die heeft het gehad met zijn zomerliefde. Hij heeft echt de blues ermee. Summertime Blues.

Summertime Blues. Wel een beetje toepasselijk op het weer vandaag. En dan nu Eddie Arnold. Die heeft het zwaar zitten. Na een paar kussen wil hij al huisje spelen met zijn lief. I wanna play house with you. Eddie Arnold.

Eddie Arnold. En dan nu de Two of Clubs, dat zijn Linda Parrish en Patty Valentine. In 1966 zongen zij Walk Tall Like a Man.

Two of Clubs. In 1965 had Roger Miller schrik dat zijn lief iemand anders leerde kennen op de trein. Daar dacht hij aan terwijl hij stond te wachten zo op het perron. En hij schreef er een liedje over. Engine, Engine, Number 9.

0: Roger Miller heeft twijfels over zijn lief. Uit 1956, uit de film Rock Around the Clock met Bill Haley, zijn dit Freddie Bell en de Bell Boys. Giddy up, a ding dong.
1: One, two...

0: I do ain't done.
1: Come on, horse, let's roll along.
2: Giddy up a ding dong. En Frankie Lane die had vele nummer 1 hits. Dit is zijn derde nummer 1 hit uit 1950. The Cry of the Wild Goose.

Dat was Frankie Lane uit volle borst. Ik had u deze ochtend als tweede liedje The Vogues met 5 O'Clock World beloofd. Maar er ging even iets mis, mijn excuses. Maar hier zijn ze dan. The Vogues, 5 O'Clock World.

U hoorde nog de Vogues. Ja, dit was mijn laatste vocale nummertje voor vandaag. Mijn collega Patrick die staat al te popelen om u heel veel mooie muziek te geven. Ik dank u voor het luisteren. Ik hoor u graag volgende week, of hoor u hoort mij graag misschien, volgende week opnieuw op Radio Minerva natuurlijk. Dit is nog Albatros door de Shadows.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzalen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog een keer.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Nooit eerder was er zoveel agressie tegen ambtenaren van de Vlaamse overheid. In totaal waren het iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van 63% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Bevoegd minister Krevits komt daarom met een actieplan.
5: Als mensen zich agressief gedragen, dan kan dat gedrag meegenomen worden bij de beoordeling van het dossier van de mensen. Je kunt bijvoorbeeld het dossier opschorten als het gaat over een dossier waar mensen een premie vragen. Maar langs de andere kant is er ook een set van aanbevelingen ontwikkeld door bijvoorbeeld te zorgen dat er altijd een collega bij is als je op plaatsbezoek gaat of door een noodknop te installeren.
4: Meer dan 8 op de 10 meldingen kwamen vanuit het agentschap opgroeien. Vorig jaar kregen 41 huurders van een sociale woning een boete, omdat ze geen Nederlands spreken. In totaal goed voor iets meer dan 9000 euro aan boetes. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor N-VA Gijs de Grande heeft opgevraagd. Het is opvallend, want in totaal zijn er meer dan 150.000 sociale huurders in Vlaanderen. Je hoort de Grande.
6: Het probleem is dat we er vandaag geen duidelijk zicht op hebben op hoeveel huurders effectief worden gecontroleerd. We leggen vanuit Vlaanderen een taalverplichting op, maar tegelijkertijd kunnen we niet aantonen hoeveel mensen vandaag niet aan die verplichting voldoen of hoeveel er werden gecontroleerd. En dat is toch een fundamenteel probleem voor de opvolging en de geloofwaardigheid van ons beleid.
4: Vanaf 2028 krijgt Vlaanderen wel een centraal huurdersregister om zo'n soort zaken beter te kunnen opvolgen. In Oostenrijk is in het geboortehuis van Adolf Hitler een nieuw politiekantoor geopend. En dat is bewust gedaan. De woning was jarenlang een toeristische trekpleister en verzamelplaats voor neonazi's. Door er nu een politiekantoor van te maken, hopen ze dat te minderen. De renovatie kostte zo'n 20 miljoen euro. Het is bewolkt. Lokaal kan een bui vallen. Deze namiddag droog en opklaringen bij zo'n 22 graden. Morgen bewolkt en kans op buien bij zo'n 24 graden. Vanaf vrijdag warmer en opklaringen bij 25 graden.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
9: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 318 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liefde, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liefde op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

Goedemorgen, beste luisteraars. 5 minuutjes na de klok van 10 uur. Op uw Radio Minerva. Het is weer Timeless Music. Op woensdag tussen 10 en 12. Samengesteld en gepresenteerd door mij.

Wil ik Jan de Palmenaire nog even bedanken voor ons goedemorgen Antwerpen voor te schotelen met leuke muziek. Jan, tot volgende week zou ik zeggen. Ik heb er een gevarieerd programma van gemaakt. Met veel oude en ook af en toe is er nieuwe muziek.

Maar voor ik mijn eerste plaat opzet, zou ik toch mijn programma, het volgende nummer, opdragen aan onze dierbare collega en vaste waarde van Radio Minerva, Lo van Put, die gisteren van ons is heen gegaan. Mijn oprechte deelneming dan ook aan zijn echtgenoten, familie en vrienden. Ik wens iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijden. Ik draai dan het eerstvolgende nummertje dan ook voor Lou. Het wordt een instrumentaal nummertje van James Last en Richard Clyderman, The Unchained Melody.

was de Britse zangeres Petula Clark, Kiss Me Goodbye. En we openden met Tom Jones, That Wonderful Sound. Nu tijd voor een nummertje uit 1977. Hier is Gladys Knight en de Pips. And Baby, Don't Change Your Mind.

Dat was Hervé Villain, liever gezegd, met de Reviens, de Franse chansonnier, met een lange nationale, internationale carrière. Hij was ook componist, buiten zanger zijn en toneelspeler. In 1992 ontving hij als erkenning voor zijn bijdrage aan de Franse cultuur de Ordre National de Mérite. Verder met een duo nu, Barbara Streisand en Bryan Adams. En het is woelen, I finally, finally found someone.

krijg je als je twee mooie stemmen blindt. In deze ballad uit 1996. I finally found someone. La, la, la, la, la, la. We doen met Paul Anka. Even een lap op Paul. Tonight, my love, tonight.

0: Leven Engst wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Verongs is dat, manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Een liedje dat de meeste mannen wel zullen beamen. Ik kan niet met of zonder jou. Voor onze Nederlandse vrienden over de landsgrens heen. Tino Martin was dit. Een man die geboren is in Den Haag. En zijn zangcarrière begon als René Vroeger imitator. Verder met Lou Christie. I'm gonna make you mine.

Uit de tijd dat de post nog op tijd kwam, was dit Elvis Presley Return to Sender uit de film Girls, Girls, Girls. Een anderhalve maand na het uitkomen van de plaat ging de film in première. Return to Sender. Hij blijft maar komen. Deze moet ik hebben. Verder met Dionne Warwick. I'll never fall in love again.

Dat was Gene Pitney, de Amerikaanse zanger en songwriter die aanvankelijk eerst succesvol was als componist. Zo schreef hij Today's Teardrops voor Roy Orbison, Hello Mary Lou voor Ricky Nelson en Rubber Ball voor Bobby V. Dit nummer, Only Love Can Break a Heart, zou zijn grootste hit worden in Amerika. Die nota bene niet verder kwam dan de nummer 2 plaats, omdat ironisch genoeg het door hem geschreven lied He's a Rebel van de Crystals en dat weer hield nummer 1 te worden in de Amerikaanse hitparade in november 1962. Daarvoor was het nog Al Martino en het bekende Volare. We keren even terug naar Nederland met een bekende zangeres, Anita Meijer.

Zo ondertussen 10:57. Dat was nog Gilbert O'Sullivan en Alone Again. Zo zit mijn eerste uurtje van Timeless Music erop. Ik hoor jullie graag terug na de reclame en het nieuws. Tot zo dadelijk.

0: En mannen doen alle dakwerken, heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
0: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
0: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03 366 37 32. 03 366. 37, 32.
3: Zeg maar
4: één. Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd hebben naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
6: ah. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Er komen strengere regels voor uitbaters van Airbnbs. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu zijn meer dan de helft van de verhuurwoningen niet erkend. En ze worden al maar vaker gebruikt voor criminele activiteiten, zoals illegaal sekswerk of drugshandel. Voortaan moet je ook een echte contactnaam doorgeven. Want nu kon je evengoed verhuren als Kermit de Kikker of zo. Bevoegd minister Melissa de Prater.
8: We hebben de voorbije jaren gezien dat heel veel uitbaters van Airbnb hun vakantiewoning niet aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk ook een reden. Als je daar criminele activiteiten wil laten plaatsnemen, ja, dan bel je natuurlijk niet naar Toerisme Vlaanderen. En vanaf nu wordt dat wel degelijk verplicht. Je kan een woning niet meer op een platform zoals Airbnb plaatsen als die niet aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen.
7: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het Vlaams parlement. Diesel tanken wordt vanaf morgen fors duurder. Je betaalt maximaal 8,5 cent extra tot €2,23 per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt morgen duurder. Bij grote leveringen kost een liter je dan €1,29. Dat is een stijging van 2 cent. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings opnieuw goud gepakt. Hij was de beste in de afvallingskoers over 10 kilometer. Het is voor Swings zijn tweede gouden medaille dit EK. Eerder werd hij ook al Europees kampioen op de 5000 meter. Onze landgenote Fran van Houten pakte dan weer brons op de 500 meter. Het is bewolkt, lokaal kan een bui vallen. Deze namiddag droog en opklaringen bij zo'n 22 graden. Morgen bewolkt en kans op buien bij zo'n 24 graden. Vanaf vrijdag warmer en opklaringen bij 25 graden.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Belga Meubelen is tijdens de solderperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers,

0: Wat duur dat is.
1: Te klein.
0: Dat mag ook weer.
2: En omdat het geld zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
0: Wat zei het dan?
1: 1200 euro.
0: Anders moest ik dat toch allemaal maar op in de Engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.

We begonnen dat tweede uur ietsje vroeger met een rock'n'roll medley. En ja, de computer die heeft hier rare dingen gedaan die ik helemaal niet in de hand heb. Verder met de Fortunes.

Dit waren The Fortunes, Freedom Come and Freedom Go, een nummertje uit 1971, Vrijheid komt en vrijheid gaat. The Fortunes, de vierkoppige Britse popgroep die vooral hits hadden tussen 64 en 74. De grootste successen waren You've Got Your Troubles, Here I Come Again, Here Comes That Rainy Day Feeling Again en Caroline, het nummertje dat gebruikt werd als tune voor het offshore piratenradiostation Radio Caroline. Verder nog met een mooie slow. Hier is Bobby Goldsboro.

Het nummer dat eigenlijk gaat over een buitenechtelijke affaire. Ze kunnen het goed met elkaar vinden, alhoewel. Ze weten dat hun liefde eigenlijk verboden is. Is het nu of is het niet? Dat vraagt om problemen, vrees ik dan. Dat was Billy Paul, Me and Mrs. Jones. Tijd voor wat Zuiderse klankje. Hier is Juanes en La Camisa Negra. Op deze wat druilige grijze woensdagochtend proberen wij jullie de zon in huis te brengen. Hier is

Dat was de beste vriend van onze huis-DJ Danny van Tichelen, Jerry Veel. Games That Lovers Play, ondertussen 11 uur 25. En zo stomen we op naar de klok van 12 uur. Je weet, muziek primeert in mijn programma. Timeless Music. Elke woensdag van 10 tot 12. En dit is Chris Montes. The More I See You.

0: trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
6: Zo, ik start mijn laatste half uurtje met een plaatje van Wil Ture, de keizer van het Vlaamse lied. Vooral onze leden die vandaag jarig zijn, zie je op de website. En de niet-leden ook natuurlijk. Maar vooral voor Elke, de sidekick van de telefoniste van Karen, die je zo dadelijk kan horen in de muzikale pauze. Die morgen de grote stap neemt en die van tram verandert. Al een gelukkige verjaardag.

Een nummertje van de King of Pop, Michael Jackson. Het was zijn eerste nummer 1 hit als soloartiest. Deze single dus, Ben. Whoa. Tijd voor actie, hier is Darts.

0: Bradley. Oorspronkelijk is het nummertje van de Amerikaanse groep The Wrens uit 1955. Ik speelde evenwel de bekende doo-wop versie van de Engelse revival band Darts. En deze cover werd een internationaal hit in het jaar 1978.
1: I tell myself, what's done is done. I tell myself,

Ik kreeg twee nummertjes over de liefde. Het was eerst Vicky Carr en de smeekbede It Must Be Him. En daarna Cilla Black, een nummer dat eigenlijk voorzien was en geschreven is door Burt Bacharach en Hal David voor Diana Warwick in 63. Een jaar later had deze Cilla Black, de Britse zangeres en televisiepresentatrice, daar een vette hit mee. Ze was toen de enige vrouwelijke vertegenwoordigster ook van de Mercy Beat, die internationale bekendheid en succes verwierf. Verder met een Amerikaanse groot artiest. Zanger, pianist, schrijver. Hier is Benny Melo. And Could It Be Magic? En dat wel in de 1993 versie. Het is een beetje disco-achtig.

Zo, dat was een menu. Barry Manilow en Could It Be Magic. En afsloten doen we in stijl. Vandaag 11 uur 52. Bijna 12 uur. Hier zijn de Tramps. And that's where happy people go.

Gastluiters van mijn programma, dat waren The Tramps en That's Where Happy People Go. De Amerikaanse band afkomstig uit Philadelphia, die begin jaren 70, toen de disco nog in zijn kinderschoenen stond, nummer 1 waren van de eerste, een van de eerste groepen die succes oogsten in het genre. Als ik nog reclame mag maken, deze plaat ga je misschien ook horen morgen in Cafés Minerva, dansen op de plage. Het begint op donderdag van 8 tot en middernacht met huis-DJ Danny van Tichelen. Echt een aanrader. Ik zou zeggen, that's where happy people go. Zo. Voor mij zit het er weer al op. 11 uur 55. Ik hoop dat je genoten hebt van de vorige 2 uurtjes van mijn muziek in het programma Timeless Music. Volgende week doen we het netjes over, dus ik nodig jullie alvast uit voor terug te luisteren. Zo dadelijk de muzikale pauze. En ik weet dat Karin haar best heeft gedaan voor mooie plaatjes klaar te maken voor jullie.

zou zeggen, graag tot volgende week. En heb je nog reacties of vragen over mijn programma, dan kan je die kwijt via mail patrick@radiominerva.be. Ciao, salut.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de

0: K2'en. Vooruit.
1: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
2: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat zijn activiteiten in ons land fors verminderen als reactie op de verhoging van de vliegtax van de federale regering. Die gaat volgend jaar van 5 naar 7 euro. Concreet haalt Ryanair 5 vliegtuigen weg uit Charleroi en worden er zo'n 2 miljoen minder zitjes aangeboden. Ryanair had al langer kritiek op de verhoging van die vliegtax. Er komen strengere regels voor uitbaters van Airbnb's. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu zijn meer dan de helft van de verhuurwoningen niet erkend. En ze worden al maar vaker gebruikt voor criminele activiteiten, zoals illegaal sekswerk of drugshandel. Voortaan moet je ook een echte contactnaam doorgeven. Want nu verhuurde zelfs Kermit de Kikker een kamer. Bevoegd minister Melissa de Prateren.
6: We hebben de voorbije jaren gezien dat heel veel uitbaters van Airbnb hun vakantiewoning niet aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk ook een reden. Als je daar criminele activiteiten wil laten plaatsnemen, ja, dan bel je natuurlijk niet naar Toerisme Vlaanderen. En vanaf nu wordt dat wel degelijk verplicht. Je kan een woning niet meer op een platform zoals Airbnb plaatsen als die niet aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen.
5: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het Vlaams parlement. Diesel tanken wordt vanaf morgen fors duurder. Je betaalt maximaal 8,5 cent extra tot 2,23 euro per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt morgen duurder. Bij grote leveringen kost een liter je dan 1,29 euro. Dat is een stijging van 2 cent. Bij de natuurbrand in de Provence in het zuidoosten van Frankrijk zijn al zeker 10 huizen volledig verwoest. Een 40-tal anderen liepen heel wat schade op. Dat laten de autoriteiten weten. Mogelijk werd de brand veroorzaakt door een elektrisch hek. Maar het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. In totaal is zo'n 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen werden geëvacueerd. Straks beginnen de renners aan de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een rit van net geen 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. Wielerjournalist Maxime Goethals.
7: Ruim 2000 hoogtemeters, maar het is wel een etappe die de sterke sprinters moeten kunnen overleven. En dus verwachten misschien ook wel een strijd om de groene trui. Want Jasper Philipsen wil die absoluut nog veroveren. Maar Mats Pedersen heeft die nog en die wil die absoluut houden tot in Parijs. Dus spektakel verzekerd in die 17e etappe.
5: Om 2:30 wordt het startschot gegeven. De aankomst wordt verwacht rond 6:30. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken, hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Met ImmoBip ben je zo binnen als een huis.
11: Merci ImmoBip.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij Muzikale Pauze en dit op 22 juli. We bedanken Patrick voor de voorbije twee uurtjes leuke muziek. Elke is ook van de partij, dus willen jullie een verzoekje aanvragen, bel gerust naar de studio. Laten we dan maar ineens invliegen met Jack Jones, The Mood I'm In.

Elle McHogan was een Engelse zangeres van traditionele popmuziek. Vooral in de jaren 50 en de vroege jaren 60. Haar bijnaam was meisje met het gegichel in haar stem. I dream of you more than you dream. I do.

We zijn toe aan ons eerste verzoekje. Dit is er eentje voor Leander, die op 8 juli zijn verjaardag heeft gevierd. Zijn grootouders vragen speciaal voor hem Neil Diamond met Sweet Caroline.

Lieve Leander, een verjaardag kunnen Elke en ik niet laten passeren zonder een extra nummer voor jou te draaien. Speciaal voor jou is hier Marvin Gaye met Can I Get a Witness?

Lieve luisteraars, morgen is een speciale dag voor mijn superlieve vriendin en telefoniste Elke. Morgen wordt ze 60 jaar, een nieuwe mijlpaal. Daarom dat ik vandaag een nummer voor haar wil spelen van een groep waar ze wel zot van is. En een lied dat helemaal op haar lijf is geschreven. The Carpenters met Sweet Sweet Smile.

We zijn verder gegaan met Gloria Lynn, I Know Love. De volgende zangeres hoef ik echt niet voor te stellen. Barbara Streisand met een minder gekend nummer van haar, Guava Jelly.

0: Trek to Downs Groenland, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond aan dansen passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Devin Hunks wil altijd bakkering, maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik op spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat manneke.
5: Moon River is een lied gecomponeerd door Henry Mancini en Johnny Mercer. Het is door tal van artiesten op plaat gezet, ook door Louis Armstrong.

drifters off to see the world. There's such

Glen Campbell is zijn carrière begonnen als studiomuzikant. In de jaren 70 kende hij zijn grootste hit, Rhinestone Cowboy. Maar wij gaan vandaag voor It's Only Make Believe.

Mijn uitzondering voor vandaag is er eentje van Phil Collins. Het nummer is oorspronkelijk van de Supremes, maar Phil heeft er zijn eigen stempel op gedrukt. You Can't Hurry Love.

Patti Page was een Amerikaanse zangeres, vooral bekend om pop- en countrymuziek. Ze was de best noterende vrouwelijke zangeres en best verkochte vrouwelijke artieste van de jaren 50, met meer dan 100 miljoen verkochte platen gedurende een carrière van 6 decennia. South of the Border.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat zijn activiteiten in ons land fors verminderen.

0: als reactie op de verhoging van de vliegtaks van de federale regering. Die gaat volgend jaar van 5 naar 7 euro. Journalist Rob van Herk.
1: Al maanden dreigt Ryanair ermee om activiteiten te verminderen in België als er een vliegtaks zou komen. Ze halen nu komende winter 5 vliegtuigen weg uit Charleroi en zeggen dat ze 2 miljoen zitjes minder zullen bedienen de komende winter in Zaventem en in Charleroi.
0: De regering verhoogde die tax nochtans maar met 2 in plaats van 5 euro, zoals gepland. Op het eerste weekend van het festival Tomorrowland zijn 192 mensen betrapt met drugs. Dat blijkt uit cijfers van de politie en het parket. Ze moesten meteen het festivalterrein verlaten en de drugs werden in beslag genomen. Je hoort Cato Belmans van het parket.
2: De gebruikers krijgen een middellijke schikking aangeboden en in totaal gaat het om een bedrag van 48.150 euro. Maar er zijn ook 13 mensen betrapt op het dealen van drugs. Die worden dan gerechtelijk gearresteerd en die krijgen daar ter plaatse een rechtstreekse dagvaarding voor de Tomorrowland-themazitting in november.
0: In totaal werden 38 mensen opgepakt, onder meer voor diefstal en slagen en verwondingen. In Rotterdam in Nederland zijn 15 mensen gewond geraakt bij een ongeval tussen 2 trams. Een van de 2 stond stil op de Erasmusbrug en werd geraakt door een 2e tram. Hoe dat kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Een van de gewonden is er erg aan toe. De Erasmusbrug is volledig afgesloten. Het tramverkeer ligt ook stil. Bij de natuurbrand in de Provence in het zuidoosten van Frankrijk zijn al zeker 10 huizen volledig verwoest. Een 40-tal andere liepen heel wat schade op. Dat laten de autoriteiten weten. Mogelijk werd de brand veroorzaakt door een elektrisch hek. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. In totaal is zo'n 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen werden geëvacueerd. En over een half uur beginnen de renners aan de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een rit van net geen 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. Onze landgenoot Jasper Philipsen staat 2e in het puntenklassement op 31 punten van de Deen Mats Petersen. Hij wil vandaag winnen.
3: De start is zeker niet in het voordeel van mezelf. Natuurlijk wil ik graag meezitten, maar tussen willen en kunnen is er ook nog altijd een groot verschil. Dus ja, we gaan gewoon zien hoe dat de benen zijn. Dat is natuurlijk het eerste doel, proberen we die overwinning te gaan. Als dat niet lukt, ja, dan is groen ook sowieso over.
0: De aankomst wordt verwacht rond 5:30. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken, hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.
4: Zeg Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
5: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
4: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
5: Wie is dat? Ook een kinesist?
4: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
6: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Muzikale Pauze. We zijn van start gegaan met Veralyn, een artieste die door vele van onze luisteraars wel wordt gesmaakt. Hier was met een nummer uit 57. I'm gonna sit right down and write myself a letter. We gaan verder met een verzoekje en dit komt van Pierre. Hij vraagt een nummer speciaal voor zijn lief vrouwtje. Nat King Cole met het fantastische The Girl from Ipanema.

Sinds vorige week vrijdag is ons Marja Elvis terug van de partij. Het Minerva-team is hiervoor superblij. Marja, speciaal voor jou, Elvis met Heartbreak Hotel. Well, since-

0: get so lonely, baby, baby. Well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
1: Kennen jullie Danny, de buschauffeur van lijn 17? Wel, dat is de meest fantastische chauffeur dat je je kan bedenken. Steeds vriendelijk, gedienstig, joviaal en vooral gek in de positieve zin van het woord. Daarom Danny, speciaal voor jou, de Hollies met Bus Stop.

Johnny Nash was een Amerikaanse zanger en songwriter, vooral bekend in de Verenigde Staten voor zijn hit uit 1972, I Can See Clearly Now. Maar vandaag bij Radio Minerva gaan wij voor I'm Leaving.

Heeft er iemand al gehoord van Teddy King? Wel, zij is een Amerikaanse jazz- en popzangeres die vooral succes kende in de jaren 50. Once Too Often.

0: trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Dit was het oudste nummertje voor vandaag. Eentje uit 51. Ella Fitzgerald met Two Little Men in a Flying Saucer. En nu gaan we verder met Brenda Lee. Weep No More, My Baby.

Doris Day had een entertainmentcarrière die bijna 50 jaar besloeg en was ze een van de populairste en meest geprezen vrouwelijke zangeressen van de jaren 40 en 50. Met een parallelle carrière als hoofdrolspeelster in Hollywoodfilms. Give a Little Whistle.

De volgende Vlaamse artiest behoort voor mij tot de betere die we ooit hebben gehad. Spijtig genoeg werd hij niet volledig aanvaard omwille van zijn geaardheid. Iets wat ik als moderne vrouw niet kan vatten. Wil Ferdy met Beste Vriend.

We zijn aan het einde van deze uitzending gekomen en zo dadelijk is het de beurt aan Eddy om de meest leuke muziek op jullie los te laten. We gaan eruit met Seven Nights to Rock van Mitch Wood. Wij horen elkaar terug volgende week maandag om 8 uur.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Luchtvaartexperten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi. Nu luchtvaartmaatschappij Ryanair zijn activiteiten in ons land fors vermindert. Ryanair schrapt zo'n 2 miljoen zitjes in ons land en haalt 5 vliegtuigen weg uit Charleroi. Uit onvrede met de vliegtaks. Journalist Rob van Herk.
8: Wat er meespeelt is dat het op dit moment eigenlijk niet zo goed gaat met Ryanair. Het afgelopen kwartaal hebben ze hun winst met meer dan een derde zien afnemen. Voornamelijk door de stijgende brandstofprijzen. 40% van hun totale kost, dat zijn die brandstofprijzen. Dus als die oplopen, dan voelt Ryanair dat heel hard.
7: In totaal betaal je vanaf volgend jaar 7 euro extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Op het eerste weekend van het festival Tomorrowland zijn 192 mensen betrapt met drugs. Dat blijkt uit cijfers.

0: van de politie en het parket. Ze moesten meteen het festivalterrein verlaten en de drugs werden in beslag genomen. Je hoort Cato Belmans van het parket.
1: De gebruikers krijgen een middellijke schikking aangeboden en in totaal gaat het om een bedrag van €48.150. Maar er zijn ook 13 mensen betrapt op het dealen van drugs. Die worden dan gerechtelijk gearresteerd en die krijgen daar ter plaatse een rechtstreekse dagvaarding voor de Tomorrowland-themazitting in november.
0: In totaal werden 38 mensen opgepakt, onder meer voor diefstal en slagen en verwondingen. In Rotterdam in Nederland zijn 15 mensen gewond geraakt bij een ongeval tussen twee trams. Een van de twee stond stil op de Erasmusbrug en werd geraakt door een tweede tram. Hoe dat kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Een van de gewonden is er erg aan toe. De Erasmusbrug is volledig afgesloten. Het tramverkeer ligt ook stil. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken, hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maandag wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
5: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
4: En wat kost deze schatting?
5: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03 226 draaien 90 draaien 90. Edem?
4: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren, zeg.
6: Ja,
4: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
4: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
4: 0485 54 87 85.
7: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
8: Merci, Immobiep.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is weer zover, woensdagmiddag zo'n 2:05 bij Radio Minerva Muziekmozaïek. De zoveelste week, zeg maar. Nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutteren. En u weet, u krijgt 2 uurtjes van de muziek. En dit keer hebben we gekozen voor bijna alle liedjes uit de jaren 70. Dus ook zo ongeveer goede 50 jaar geleden. En ik hoop dat u zich gaat amuseren met onze keuze. Heel veel luistergenot.

En starten vandaag, dat deden wij met het orkest van niemand minder dan Caravelli. In de tijd een bijzonder groot orkest bij onze zuiderburen. Met eentje dat ja, we nog regelmatig komen te draaien in de versie van Julio Iglesias, Pauvre Diable.

In de tijd een formatie van bij onze noorderburen en dat stond meestal de Cats onder de leiding van niemand minder dan Piet Veerman, een man die bijzonder veel succes gekend heeft met al zijn werken, zeg maar, en heeft ook nog een hele tijd een solo carrière nadien uitgebouwd. Uit 1971 was het ook weer al One Way Wind.

Een man met Griekse roots, dan weet je meteen dat ik het hier over Demis Roussos heb met We Shall Dance, ook zo'n plaat uit datzelfde jaar, 71. En we natuurlijk ook af en toe wel eens iets vervelend mee te delen. U kunt altijd bellen, maar van vandaag zitten we wel tamelijk goed gevuld wat betreft de verzoekjes. Maar dat valt af en toe wel eens voor en ik kan u zeggen, ik heb een uitgebreide collectie en ook hier op onze, ja, PC, zeg maar, staan er ook bijzonder veel plaatjes. En af en toe valt het wel eens voor dat er een plaatje dat we dat niet kunnen, ja, terugvinden, ook niet in mijn collectie. En dan is dat een klein beetje een teleurstelling. En dat valt zo vandaag, ja, nooit gebeurd. Wel eens een tweetal keertjes voor. Sorry daarvoor, maar we gaan de volgende week, als u moest bellen, toch wel misschien wat anders komen te spelen voor jullie. Zolang als het maar in onze format komt te passen.

Dit was de formatie de Commodores. In de tijd was het nog met Lionel Richie, man met een geweldige stem, die ook zijn eigen weg opgegaan heeft, of is zeg maar, en heeft ook een bijzondere, schitterende carrière gemaakt met bijzonder veel knappe, formidabele liedjes. Three Times a Lady.

Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Dit was Revient, niet in de uitvoering. Ja, de originele uitvoering is normaal van Hervé Villard. Maar vandaag hebben we gekozen voor eentje van bij ons, Jo Valli, die dat ook schitterend gedaan heeft met Revient. En daarvoor Tammy Wynette met een plaat uit 75. Ik had u in het begin van de uitzending gezegd dat we vandaag heel veel platen gaan draaien van zo'n 50 jaar geleden. En dat zijn dan, ja, begin 70er jaren en zelf ietsje later in die 70er jaren. En daarvoor Tammy Wynette, Stand By Your Man.

Voor deze plaat hebben we eventjes een duet gedraaid. Dat moet ook af en toe wel eens kunnen hier bij onze radio. Een plaat uit 1978. Too much, too little, too late. En dat was inderdaad niemand minder dan Johnny Mathis met Denise Williams. En dit onze eigenste Anne Christie. Exact 50 jaar geleden heeft ze dat inderdaad op de plaat gezet, zeg maar. En in de tussentijd is ze ook al meerdere jaren, jammer genoeg, niet meer onder ons. En dat is voor vele mensen eens gelijk zo. Ik mis hem zo.

En hij laat er geen twijfel over het bestaan, deze Sheriff Jean, Do You Love Me. En u weet het waarschijnlijk in tussentijd wel. Afgelopen maandagnacht is onze waardevolle collega Lou van Put overleden na een slepende ziekte. En hij was inderdaad in de omgeving of bij zijn eigen woonplaats in Spanje dat het eigenlijk rustig is kunnen inslapen. We gaan hem nog zeker eren en we gaan hem nog heel, heel veel gaan we aan die man komen te denken. Want hij was een bijzonder iemand bij onze unieke Radio Minerva. Lou van Put.

Dit was het liefdesthema, Love's Theme, gebracht eigenlijk door niemand minder dan Barry White met zijn Love Unlimited Orchestra. Hele mooie muziek, zeg maar.

0: Dit was Barry Manilow met het bijzondere knappe man die jullie weten doen al meerdere jaren. En we gaan het ook blijven doen op woensdagmiddag tussen 2 en 4. Jullie weten, dat is specifieke muziek, zoal wat iets oudere muziek. En daar zijn heel veel luisteraars toch altijd wel wat op gesteld, zeg maar. Ja, en we gaan inderdaad het volgende uur voor jullie doen.
1: Trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet drinken, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Verongs is dat, manneke.

En wij blijven tot 4 uur muziek presenteren uit die 70er jaren ook. Van die jaren waar het ook wel heel, heel, heel knappe werk van gemaakt werd. Dit was Mary McGregor met Turn Between Two Lovers.

Oedel Jurgens met een van zijn vele successen die hij ooit zelf allemaal kwam te schrijven. En hij was ook een bijzonder fantastische pianospeler met Merci Sherry. En we lopen stilletjes aan naar het einde van dit deel 1. En ik weet ook weer, dat zeggen we zo vaak, dat het weer bijzonder vlug gaat. Maar u weet, na de tijd zijn van 15 uur, zijn we er nog terug voor een uurtje. Ik zou zeggen, hopelijk tot dadelijk.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter, god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
5: Het is nu 3 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Luchtvaartexperten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi, nu luchtvaartmaatschappij Ryanair zo'n 2 miljoen zitjes schrapt in ons land en ook 5 vliegtuigen weghaalt uit Charleroi. Dat doen ze uit onvrede met de vliegtax. Journalist Rob van Herk.
8: Wat er meespeelt is dat het op dit moment eigenlijk niet zo goed gaat met Ryanair. Het afgelopen kwartaal hebben ze hun winst met meer dan een derde zien afnemen. Voornamelijk door de stijgende brandstofprijzen. 40% van hun totale kost, dat zijn die brandstofprijzen. Dus als die oplopen, dan voelt Ryanair dat heel hard.
7: In totaal betaal je vanaf volgend jaar 7 euro extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken. Dat meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuren. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. En Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten. Een kopie van de bekende merken, zeg maar. Met dezelfde stoffen en werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen te maken. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op met temperaturen tot 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vrijdag dan wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden.
9: Nicole en Louis.

0: Dat is lang geleden.
1: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
0: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
2: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
1: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
3: Robert, de expert. Nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
5: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
6: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

Allen welgekomen in deel 2 op deze woensdag van 22 juli in het namiddagprogramma van Muziek Mozaïek in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutteren. En we gaan weer muziek spelen, net zoals in deel 1, dat wil zeggen muziek Audi, ook weer schitterende jaren 70. En we gaan dat nog een uurtje voor jullie komen te doen.

En ons tweede deel van onze muziek moest ik op deze woensdag namiddag zijn. Maar vandaag gestart, u weet nog, met Charles Aznavour, met het al onbekende She. En dit was, wie dacht u, Umberto Tozzi uit Italië, met Ti Amo.

Dit was de altijd lieve en sympathieke Marva met Als je eenzaam bent. Die plaat is ook in de tussentijd 55 jaar geleden opgenomen door haar.

0: En buiten de gebruikelijke talen die we regelmatig spelen, halen we er ook af en toe wel eens iets anders bij. Zo doen we dat ook wel eens een keertje met Italiaans en Spaans. Dat moet altijd zeker kunnen hier bij onze radio. Dit was Isanto California met Tornero.
1: You're sleeping, son, I know, but really this can't

En zou er nog iemand zijn aan wie ik deze grootmeester nog hoef voor te stellen? Ik denk het niet. Ik krijg zelden of nooit een telefoontje van met de vraag, wie is deze zanger? Ik denk niet dat dat ergens ook wel kan, zeg maar. Dit was inderdaad onze enige echte Elvis, met eentje uit 1974 ook alweer, met magnifiek werk, My Boy.

Afkomstig uit het land ten zuiden van ons gelegen Frankrijk, Nicolette met, wie kent deze platen, denk bijna iedereen wel, Mami Blue.

Dit was toch een fantastische formatie. Dan heb ik het inderdaad over ABBA met Chiquitita. En natuurlijk heb ik weer iets erbij, maar dan moet je helemaal niets achter zoeken. Het is bijna dezelfde schrijfwijze als de Chiquita bananen. Maar dit was wel in één woord formidabel.

Ook zo iemand die we nooit of nooit zullen vergeten. Het blijft een bijzondere grote meneer. Hier van bij onze Noorderburen weet je nog. Rob de Nijs met eentje uit 1977 ook alweer. Het werd zomer.

The Seasons in the Sun, en dat werd gebracht door niemand minder dan Terry Jacks. En we hebben eigenlijk maar één waardemeter, beste luisteraar. Dat is u, uw luisteraar van Radio Minerva. En u weet of hij inderdaad het nog altijd goed doet naar jullie wensen.

0: Weet je nog het Eurovisie Songfestival 1970? Dat was daarna met All Kinds of Everything. Dat gebeurde toen met minder met beperkte echte Europese landen. En dan werd het ook nog bijzonder flink gevolgd. Maar ja, de tijden zijn een beetje veranderd.
1: Trek de Daalschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik Sinclair.
4: Ah, maai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Eerst Alabama Bobby Vinton bij Met Sealed With A Kiss. En dit was weer iets anders, instrumentaal Feelings. Heel bekende melodie, gebracht door de trompet door Martial Leka. En we lopen stilletjes aan naar het einde toe van deze 812e muziekmozaïek. Excuseer, we hebben nog zo'n zevental minuutjes te gaan.

En in het leven is er inderdaad een heel bepaald woord dat inderdaad veel betekent. En dan heb ik het hier over liefde. Liefde en in welke aard dan ook. Dat zullen wij normaal gesproken altijd wel heel vaak horen. En ook altijd wel heel erg beminnen. Liebe uit 1976, dat was Lena Valaitis. En het zit er wat ons betreft voor vandaag, wat deze muziekmozing betreft, beste mensen, weer helemaal, helemaal op. Bedankt voor uw vele reacties. En ik zou zeggen, blijf toch luisteren naar de enige Radio Minerve. En voor mezelf ben ik normaal gesproken volgende week terug van de partij. En dan gaan we terug achter u te verwennen met die muziek eigen aan onze radio. Groetjes en tot wederhoren. Dag!

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat,
2: hè? Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva van het Antwerpen.
6: Meer vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar in vergelijking met de vorige edities. De politie heeft al 47 vechtpartijen vastgesteld. Kleinere incidenten, maar ook zware feiten zoals steekpartijen bijvoorbeeld. Matto Langeraert van de Gentse politie.
7: Dat is een combinatie van meldingen, wat wij zien in de commandopost, en wat ook mijn collega's zien op straat en dan ook ter plaatse gaan. Wij zien ook aan de cijfers dat er een stijging is van vechtpartijen. De oorzaak, dat maakt deel uit van het onderzoek. Meestal is het ook wel, als de drank is in de man of in de vrouw, dan is de wijsheid ergens gaan vliegen.
6: In totaal telden de Gentse feesten al zo'n 770.000 bezoekers. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken. Dat meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuren. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. En Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten, een kopie van de bekende merken, zeg maar. Met dezelfde stoffen en ook dezelfde werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen te maken. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op, temperaturen tot 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden.
8: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85. Belga.

0: Meubelen is tijdens de soldeperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
1: Aha, aha, aha. Minerva.

Ideale begin, meteen een kopje koffie voor mij met melk en suiker, want ik ben ook een gebruiker. Vereniging onder firma De Kunst uit 1983 en de eerste van 34 vergeten platen die ik klaargelegd heb voor de komende

0: Ik had het zaterdag beloofd, toen draaide ik deze plaat in de bekendste versie van Manfred Mann uit 1964. Vandaag kreeg je de originele versie van Doo-Wa Diddy, die 1 jaar eerder op de plaat geperst werd door de Exciters. De Rubettes waren de suiker in onze koffie van daarstraks, met Sugar Baby Love uit 1974.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis.

Een plaat van Carole King, het lied van Niels Sedaka, maar met de baritonkracht van Tom Rinkel de Kinkel Jones. En als die begint te zingen, krijg je rimpels in je koffie. You got a friend. En als Tom je vraagt om vriendjes te worden, dan durf ik geen nee te zeggen. We gingen ook op bezoek op het Rode Plein, La Place Rouge, met Nathalie en Gilbert Becot.

Als zij haar zinnen op je gezet had, dan was je een vogel voor de kat en mocht je preventief de begrafenisondernemer bellen. Vroeger had je de vooruitziende vrouw, maar dit was eerder iets voor de toekomstgerichte man. Willeke Alberti en Carolientje willen een man nadat ze er al 5 onder de grond geholpen had. En de Beatles, die hebben een tijdje aan de wiet gezeten en toen maakten ze liedjes over gele onderzeeërs met rode bollen die dreven op een zee van goed humeur en LSD.

ben zeker dat heel wat mensen daarnet hun radio een stuk luider gezet hebben, want ondanks dat de plaat uit 1958 komt en dus bijna 70 jaar oud is, blijft het een favoriet bij Minerva. Dean Martin zingt Retorna mee met zo'n nonchalance dat het wel een onsterfelijke plaat moest worden. Net ervoor draaide ik een vroege hit van Chris Montes, die ons in 1973 Spaans wou leren, maar ik ben nooit verder geraakt dan de titel en een knipoog. Ay no digas. Oh.

0: Radio Minerva.
1: De oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva.
0: Radio Minerva.
1: De meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Het leek wel een openbare verkoop in een veilinghuis, want je kon de tekst haast niet volgen. Volgens specialisten in het tellen zouden er in de song meer dan 45 artiesten en bands en 30 songtitels bij naam genoemd worden op amper 3,5 minuut tijd. Je moet van goede huizen zijn om ze allemaal op te sommen, laat staan om ze te herkennen. En ik ben al geen rappe in. Tegendeel. Reunion en Life is a Rock, but the radio rolled me en net ervoor Only You van de Platters, maar die ruilden we voor de plaat van de Hilltoppers. Nee.

Muziek uit eigen streek, een hele mooie van de Picnics uit 1964. Vier broers van op het Kiel hier in Antwerpen. Omdat de toenmalige VRT de plaat geen airplay gunde, omdat ze het afdeden als een smartlap, heeft I'm Alone nooit in de hitlijsten gestaan, maar kende ze wel een gigantisch succes als slow op kermissen en thé dansants. Net ervoor hadden we een van de meest gewaardeerde solo-tracks van een voormalige Beatle, Ringo Starr uit 1973 met Photograph. Yes, you're playing.

Kom ik naar huis, dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf. Voordat ik weer terugkom in het land.

Een nummer dat verplicht in je bloed moet zitten om de weg naar huis te vinden als je per ongeluk hier op Linkeroever beland bent, alhoewel ik er iedere keer gewoon wil blijven, al was het alleen maar voor de sfeer en de mentaliteit hier op het Sint-Anna-strand. In 1992 herwerkten Wannes van de Velde en Hans de Boy de lichtjes van de Schelde van Bobbejaan Schoepen en hun versie ademde melancholie van de haven en de stad uit. We hadden ook nog de Bee Gees uit 1966 met hun eerste grote hit in Australië en de titel klinkt als de laatste instructie die je krijgt voordat je schoonmoeder op bezoek komt voor een inspectie van de plinten. Spiks en

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Je moet radiofrequenties kunnen blijven ontvangen in je nieuwe auto. Dat vinden de ministers van Media in ons land. Zonder dat je moet streamen via je gsm bijvoorbeeld. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter legt uit.
6: Gemiddeld luisteren Vlamingen 3 uur per dag naar live radio en ook vooral in de auto. Radio is gratis, eenvoudig, beschikbaar in de wagen. En als je geen knop meer hebt of die radio niet meer zou hebben, ja, dan moet je al een internetabonnement gaan nemen en ga je dataverbruik hebben om nog naar je favoriete zender te moeten zoeken.
5: Ons land gaat daarvoor pleiten bij Europa dat zoiets kan verplichten aan autobouwers. En dat is dus goed nieuws, want dan kan je zonder problemen blijven luisteren naar deze zender. Er zijn meer vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar in vergelijking met de vorige edities. De politie heeft al 47 vechtpartijen vastgesteld, kleinere incidenten, maar ook zware feiten zoals steekpartijen bijvoorbeeld. Matto Langeraert van de Gentse politie.
7: Via het camerashield dat we hebben tijdens de Gentse feesten, merken wij ook sneller tumult op en sturen wij de ploegen dan ter plaatse om de boel te kalmeren. De oorzaak, dat maakt deel uit van het onderzoek. Meestal is het ook wel, als de drank is in de man of in de vrouw, dan is de wijsheid ergens gaan vliegen.
5: In totaal telden de Gentse feesten al zo'n 770.000 bezoekers. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over de uitspraken van Daniel Ortega, dat is de president van Nicaragua. Die zei afgelopen weekend dat er geen verkiezingen meer zouden komen, uit angst voor de oppositie in zijn land. De VN spreekt van ernstige beperkingen van de fundamentele vrijheden van de mens. Ortega is al bijna 20 jaar aan de macht in Nicaragua. En snoeker dan? Luca Bressel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel voor het toernooi in Shenzhen in China. Hij werd in de laatste voorronde naar huis gespeeld door een Chinees. De prijspot voor dat toernooi net geen miljoen euro. En Remco Evenepoel heeft bevestigd voor het natuurcriterium van Aalst, volgende week maandag de 27e. Hij wordt daarmee de ster van die koers. Evenepoel zit op dit moment uiteraard nog in de Tour. De renners zijn daar bezig aan de 17e rit. Over een half uur komen ze ongeveer aan. Droog en bewolkt, met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.

0: zegt Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
1: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
0: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
1: Wie is dat? Ook een kinesist?
0: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
2: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
3: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
4: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
5: Merci Imobiep.
6: Aha. Minerva.

Chris Norman en de rest van de jongens van Smokey uit 1977 met de muzikale equivalent van een elektrische deken op de hoogste stand. Warm, veilig en een beetje voorspelbaar, al kies ik dan toch wel voor het echte werk. Lay back in the arms of someone. Welkom in deel 2 van de Van Dijk collectie. Jouw

Twee typische collectieplaten en met plezier gedraaid. Eentje uit 58 en eentje uit 64. En dat was My Boy Lollipop. Voor de eerste keer ska-invloeden in de hitlijsten. Oorspronkelijk een plaat van Millie Small, maar wij kozen voor Laura Lee. Met de plaat van de kalende tweeling, zeg maar de kletskoppen of de vleesklakken, hadden we ook een brok nostalgie te pakken met de Kaylin Twin.

Een vergeten parel, de Vlaamse top 10 van 1973. Lichtvoetig, een tikkeltje naïef, maar muzikaal zeer kundig in elkaar gestoken. Anne-Michel, een mooie madame toen en dam-dam. Ik had deze week weer de dankbare taak om de aflevering van de Van Dijk-collectie in elkaar te knutselen en dan kom je platen tegen die je zelf al bijna vergeten was. Dat was het geval met de cover van een Buddy Holly plaat uit 1956 die Linda Ronstadt zong in 77. En verliefd worden is geen probleem, maar het overbrengen aan de ander, dat is al een pak moeilijker. It's so easy to fall in love.

Een van de bestverkopende artiesten aller tijden met een stembereik dat haar geliefd maakte in heel wat talen. En deze My Heart Won't Listen To Me was de klassieke tragische liefdesballade. Als je hart niet naar je luistert, moet je misschien eens overwegen om je verstand ontslag te laten nemen. Nana Mouskouri was dat met net ervoor nog mooi werk en dat kwam uit 1977, een knap gearrangeerd nummer door de Manhattan Transfer. Het origineeltje was van Art en Daddy Tat, maar de Manhattan Transfer blies het nieuw leven in. Chanson d'amour.

We gingen terug in de tijd met deze vergeten hit van Oscar Harris uit 1971. Try a little love, probeer eens een beetje liefde. Een advies dat goedkoper is dan een therapeut. En je kan er nog op dansen ook.

Een van de vele Vlaamse artiesten die in de jaren 70 de sfeer van de easy listening en de poprock opzochten. Een luchtig nummer dat perfect paste in de radiocultuur van toen. Ron Davis, helaas te vroeg verhuisd van hier beneden naar boven, want hij werd maar 25. Shamrock voor jou, Shamrock voor mij, maar geen klavertje 4 voor Ron Davis dus. Ik draaide ook nog muziek van Paul Anka, de man die wist dat je met 3 akkoorden en een zucht meer harten kon winnen dan met een universiteitsdiploma met uit 61 I Love You Baby.

De mooiste platen zitten in de Van Dijk collectie en ik breng ze mee op woensdag en ook op zaterdag. Deze keer lag Salvatore Adamo op onze draaitafel met een ode aan de jeugd en de kust en aan de meisjes van het strand in 1964, Les Filles du Bord du Mer. Wij moeten zo ver niet lopen, want we zitten aan het Sint-Anna-strand. We hadden ook een toonbeeld van discogekte uit 1976 met strakke ritmes, blazers en een melodie die je niet meer uit je hoofd krijgt. De enige dokter die je voorschrijft om de hele nacht te zoenen, waardoor je de volgende ochtend een echte dokter nodig hebt. Dr. Kiskis.

Een dikke streep rock and roll uit 1981 dat oorspronkelijk gezongen werd door tante Rosemary Clooney, maar Shakin' Stevens liet het herleven in de 80s, This Old House. Ik kreeg al zin om meteen te gaan verbouwen. Net ervoor deden we het wat rustiger met de Volendamse sound van de Cats uit 1974, een ode aan de muziek in rock'n'roll I gave you all the best years of my life en ik heb er begot geen spijt van. Dit was het voor vandaag, vrienden. Je krijgt voor 6 uur nog de snoepplaat en ik ben er zaterdagavond weer terug met eerst een uurtje Popcorn City en daarna 60 minuten van Bijcollectie. See you.

Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstof.

0: 036 37 32 03 366 37 32.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De kachoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
2: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Eindelijk prijs voor Jasper Philipsen in de Tour. Hij was tijdens deze 17e etappe de snelste van een groep vluchters. En dat is ook een goede zaak voor de groene trui, want Philipsen nadert nu op 7 punten van de Deen Mats Pedersen. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede vandaag, de Nederlander Olaf Kooi derde. De Sloveen Tadej Pogačar blijft in het geel. De soap rond Bultrug Valvistimi blijft maar duren. Mogelijk leeft het dier toch nog, dat schrijft de Duitse krant Bild. Dat baseert zich op de DNA-stalen die niet overeen zouden komen. Een van de Bultrug die aanspoelde in Denemarken en een van Timmy toen die nog leefde. Experten zijn sceptisch, je hoort marinebioloog Jan Haalters.
5: De vraag is, waarom heeft men dat DNA-staal naar China gestuurd? Want er zijn genoeg labo's in Duitsland of Denemarken die twee stalen van DNA zeer gemakkelijk kunnen vergelijken. Vermoedelijk is Timmy zeer snel na de vrijlating doodgegaan. Men heeft dan die trekker gevonden tijdens de autopsie. Dus ik begrijp niet van waar die berichten nu komen.
4: Bild sluit niet uit dat er gesjoemeld is met de DNA-stalen. Je moet radiofrequenties kunnen blijven ontvangen in je nieuwe auto. Dat vinden de ministers van media in ons land. Zonder dat je moet streamen, dus via je gsm bijvoorbeeld. Vlaams minister van media Sieltje van Achter legt uit.
6: Gemiddeld luisteren Vlamingen 3 uur per dag naar live radio en ook vooral in de auto. Radio is gratis, eenvoudig, beschikbaar in de wagen. En als je geen knop meer hebt of die radio niet meer zou hebben, ja, dan moet je al een internetabonnement gaan nemen en ga je dataverbruik hebben om nog naar je favoriete zender te moeten zoeken.
4: Ons land gaat daarvoor pleiten bij Europa dat zoiets kan verplichten aan autobouwers. En dat is dus goed nieuws, want dan kan je zonder problemen blijven luisteren naar deze zender. Het Louvre heeft opnieuw de deur geopend van de zaal waar vorig jaar de kroonjuwelen gestolen werden. Alle vitrines met waardevolle collecties zijn weggehaald uit die Apollo-galerij. Die is volgens de directeur van het Louvre mooi genoeg om op zichzelf een ding te zijn. In oktober vorig jaar werden in totaal 8 Franse kroonjuwelen gestolen, goed voor 88 miljoen euro. De buit werd nooit teruggevonden. Meer geluk bij Tomorrowland, want daar is een van de 2 gestolen kunstwerken terecht. Tijdens het eerste festivalweekend werden er 2 schilderijen meegenomen uit het restaurant van het festival. 1 daarvan is nu dus blijkbaar terug. Hoe dat gebeurd is en door wie, dat is voorlopig nog onduidelijk. Droog en bewolkt, met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag dan wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
8: Ja,
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug. En ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

tot zo'n 20 uur staat er muziek voor u op stapel. Muziek gekozen en gepresenteerd trouwens met heel veel plezier door Eddy van Balder.

kan ons bereiken. Telefoon is in Studio 2 via het gekende nummer 03-219-1727. Echtgenoten Sinnes zal u zeer graag te woord staan bij u, Radio Minerva.

Ja, een beetje krabben nog. Dat was Herb Albert en his Tijuana Brass met Up Cherry Street. Ja, de voetbalmanie is stil en uitgedoofd. Ja, tot groot verdriet van de voetballiefhebbers en tot grote vreugde van de niet-voetballiefhebbers die zich eindelijk terug een beetje normaal leven. Ja, zo zie je maar, hè. De smaken verschillen. Moesten allemaal dezelfde smaak hebben, het zou niet goed komen. In alle facetten van het leven. Dus ook wat betreft muziek. Sommigen vinden, ja, Minerva, dat is muziek niet meer van deze tijd. De meest hatelijke uitdrukking ooit gehoord. Uitgevonden door een of andere minister waarschijnlijk. Niet meer van deze tijd, niet waar. Dus met andere woorden zijn er die wel geloven in onze muziek. En daar doen we het voor, hè? Dat zeker.

Een klassieker voor de eeuwigheid. Dit mooie Cheek to Cheek vandaag in een vertolking van Steve Lawrence. En wie Steve Lawrence zegt, denkt natuurlijk, ja, altijd aan Edie Gourmet.

0: Edie Gourmet. Met dat mooie What Did I Have That I Don't Have Now. Enfin, Edie Gourmet.
1: Iedere woensdagavond tussen 18 en 20 uur gemoedelijke muziek in de Melodie Carousel

Smoke Gets in Your Eyes. Diana Washington. Een deun die bij ons zeer populair is gemaakt via de platters. Eerst dacht ik, ja, roken en tranen in je ogen. Zou er iets te maken hebben met sigaretten of zo? Nee, het is een dichterlijke vrijheid. Als je hart in vuur en vlam staat, met andere woorden, je bent zo verliefd als maar kan zijn. Ja, hart in vuur en vlam, dan komt er rook in je ogen. Of wij zouden zeggen, de vlinders in je buik. Weet je nog, lieve mensen, de eerste keer dat je verliefd was? Ha, ha, ha, ha. Magnifique.

Ciao, ciao, bambina. Ja, dat is de titel die wij allemaal kennen, maar oorspronkelijk heet het Piove. Gebracht door Willy Alberti, vader van Willeke. Jawel.

0: Willeke Alberti, bij de halte van lijn 9 stonden ze beiden in de regen, maar dateerde hun absoluut niet. Ah, tuurlijk niet. Ze stonden dan nog te dabben in een plas ook nog. Nou ja, verliefd zijn, dat is toch zo mooi. Ja, ja, ja, ja.
1: Gentlemen, a one, a two, a...

Applaus voor het orkest van Mr. Lawrence Welk met There Will Never Be Another You. Enig en uniek. Minerva, tuurlijk.

op de tonen van Walking in the Rain. Deze Liz Assia met Ich sage dir adieu. Presley, ja. Dat wil zeggen deun nummer 10.

En wat onzekere Elvis Presley. Am I ready? En de volgende dame die is helemaal... hoeft er geen betoog bij te maken. Nee.

Ella Fitzgerald was dat met Happy Talk. En wat dacht u van een klein uitstapje? Nu ja, een weekje zoiets, hè? Naar de Mediterranee.

Ja, blijkt er vrolijk aan toe te gaan in de Mediterranee. Dat was Marcel Amon, Franse zanger. Die we misschien allemaal kennen van Bleu, Blanc, Blond. Een lied dat ook deze zanger op zijn repertorium heeft. Ah.

True, true happiness. Dat was Johnny Tillotson, die de originele of oorspronkelijke versie van Bleu Blanc Blanc in het Engels coverde. Johnny Tillotson, true, true happiness. Cocktails, jawel.

Cocktails for Two, cha-cha-cha. Dat was Jerry Moretz, harmonica's met uiteraard heel wat orkest erbij. Deze zanger, wie kent die nog? Ja.

U zal zeker de teun herkend hebben als Til. Maar dit was steeds Nederlandse versie. Gezongen door Luc Arno. En Luc Arno, ja, een zanger van de jaren 50. Eigenlijk een ontdekking van Gaston Bergmans. Hij werkte destijds in de jaren 50 in de Biljartpalas. Ja, dat was toen optredens tot en met. En heeft ook nog veel opgetreden in de oud-België, ancien Belgique. Luc Arno zong zowel in het ABN, zoals nu, ofwel in het Antwerps. Hij had verschillende artiestennamen, zoals Jan Basseng, Jan Plezant en Luc Arno. Maar eigenlijk heette hij Hubert Jonkheren. Luc Arno, ja, dat is ook iets van veel, veel, veel vroeger. Hè. Van Antwerpen naar Cuba. Kan dat? Wow, dat is maar één knop verschil, hè, joh.

De Cubaanse zangeres Gloria Estefan met Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. De laatste deun is voor Marty Robbins. You made me love you.

0: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Belg die mogelijk de Spaanse B&B van zijn ex in brand stak, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. Hij wordt nu verhoord door de politie, maar niet voor de brandstichting, zegt Cato Belmans van het parket.
3: We voeren dus een onderzoek naar belaging ten opzichte van het slachtoffer, de ex-vrouw van de man. De man heeft zich vandaag bij de politie aangeboden en het is het onderzoek naar de belaging ten opzichte van de vrouw dat we de man nu zullen verhoren. Hij is ook gearresteerd. Later zal er bekeken worden hoe dat zich zal verhouden ten opzichte van het Spaanse onderzoek naar de brandstichting.
2: Dat gaat dan dus over de brandstichting van de B&B van zijn ex-vrouw aan de Costa Brava. De soap rond bultrugwalvis Timmy blijft maar duren, want mogelijk leeft het dier toch nog. Dat schrijft de Duitse krant Bild. Dat baseert zich op de DNA-stralen die niet overeen zouden komen. Een van de bultrug die aanspoelde in Denemarken en een van Timmy toen die nog leefde. Experten zijn sceptisch. Je hoort marinebioloog Jan Haalters.
4: De vraag is, waarom heeft men dat DNA-staal naar China gestuurd? Want er zijn genoeg labo's in Duitsland of Denemarken die twee stalen van DNA zeer gemakkelijk kunnen vergelijken. Vermoedelijk is Timmy zeer snel na de vrijlating doodgegaan. Men heeft dan die trekker gevonden tijdens de autopsie. Dus ik begrijp niet van waar die berichten nu komen.
2: Bild sluit niet uit dat er gesjoemeld is met de DNA-stalen. Het Louvre heeft opnieuw de deuren geopend van de zaal waar vorig jaar de kroonjuwelen gestolen werden. Alle vitrines met waardevolle collecties zijn weggehaald uit die Apollo-galerij. Die is volgens de directeur van het Louvre mooi genoeg om op zichzelf een ding te zijn. In oktober vorig jaar werden in totaal 8 Franse kroonjuwelen gestolen, goed voor 88 miljoen. De buit werd nooit teruggevonden. En de eerste ritzege voor Jasper Philipsen in deze Tour. Hij kwam als eerste over de finish voor de Zwitser Mauro Schmidt en de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen doet zo een goede zaak voor het groen. Hij komt nu op 7 punten van de Deen Mats Pedersen.
5: Heel veel deugd natuurlijk. Is er heel veel vooraf gegaan aan deze rit. Er zijn heel veel teleurstellingen geweest, frustraties. Ik zit hier in mijn ploeg die gewoon voor ritzeges gaat. Heel veel jongens die al super werk hebben geleverd, maar nooit beloond zagen. Dus dat doet dan enorm veel deugd om uiteindelijk toch een overwinning te halen.
2: En zo telt ons land 6 Belgische ritzeges op 17 etappes. Droog en bewolkt met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag dan wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
6: Radio Minerva. De oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

0: Mr. Akkerbellek en Ramblin' Rose.
1: Zeg, is het woensdagavond? Goh, toch weer niet die van Balderzeiker.

May I. Ja, dat was Michael Holiday. En ja, de stem lijkt zeer veel op deze van Bing Crosby. En een vriendelijke stem zou ik maar noemen. En dit is een beetje vurige stem.

tango-muziek met Los Machucambos en El Choclo. Ik wist niet wat het betekende, ik ben het even gaan opzoeken. Het blijkt een maïskolf te zijn. Ja, zou kunnen. Ik steek er mijn hand niet voor in het vuur, maar zo zou het zijn. El Choclo, een maïskolf. Ja. Terug naar de wat zoetgevooide stemmen.

0: Mr. Johnny Mathis. It's the lovely.
1: Eddieke, als je na een plakker draait, krijg je van mij een dikke kus. Mwah.

0: Midden jaren 90 hadden zij een grote hit, dit damesduo Shana met Geef je hart vannacht aan mij. Wie dat is, ik zou het bij God niet weten, maar het zal wel een hele blije tip zijn. Ja.
1: What will I say to the girl of

0: The Happiest Guy Alive. Dat is John Davidson, Amerikaanse acteur en zanger.
1: Hallo, dag moeder. En voelt u al wat beter? Hoe niet echt? Wat scheelt er dan? Ja, dat weet ik, dat je onrustig slaapt en 's nachts worden nogal dikwijls wakker, ja. Maar heb je nu al naar Radio Minerva gebeld? Hoe nee? Ja, maar hoe kun je nu beter voelen en gerust slapen als je een hele dag naar Radio Minerva luistert en nog altijd geliet zijn? Hij zou dan hier rap naar de studio bellen op 03-219-17-27, hè? En uw lid laten maken. En je zult zien, dan slopt het lekker roosje. Allee, ik ga inleggen, hè. Dan kun je nog direct bellen. Dag, moeder.

Cast Your Fate to the Wind. Dat was Sounds Orchestral. We hebben een telefoontje gekregen van collega Maarten van Gent. En die wist te zeggen, Chocolo, dat betekent den bruine. Zou kunnen, ja. Heeft misschien te maken met chocolade, ik weet het niet. Den bruine heet dat. Nu ja, goed. In ieder geval, Maarten, hartelijk bedankt voor jouw informatie. En de groetjes van hieruit.

0: Dat was Peggy March met Das ist Musik für mich.
1: Zeg, schattenbolletje, vooral hier dat je het volgende muziekje opzet. Breng die justies maar eens loefjes.

De Ierse zanger Val Doornikan was dat. En met het oh zo mooie Try to Remember. Als je ja, heel, heel oud bent. En ga dan even terug in je gedachten. Toen het gras nog groen was en het koren stond te blinken. En houd dat even vast. En volg nog even die stem in je hart toen je jong was. Ja. Try to remember. Ja, wat hebben we nu voor u? Oh, ja, iets van de jaren 70, zeg. Hallo?

Ja, een groep met een toch wel speciale naam, de Moments and Whatnots. Een 1974 een grote hit voor hen met Girls. Maar ja, je moet er altijd hebben die wat meer willen. Girls van deze groep. Maar Girls, Girls, Girls, dat is dan weer van een andere groep. Sailor.

Girls, Girls, Girls. Jawel. Dat was de Britse popgroep Sailor met hun groot succes. Ook weer uit de jaren 70. Nog even aan herinneren. Juli en augustus, elke donderdagavond van 20 tot 24 uur dansfestijn in onze feesttent. Met DJ Danny van Tichelen. En dansen maar.

Jimmy James en de Vagabonds met Now is the Time. We laten het dansen even voor wat het is en we grijpen terug naar mooie romantische muziek. En daar schakelen we graag Mantovani voor in.

la più bella del mondo. Tallermooiste ter wereld. Dat was ons aller Jo Leemans. Radio Minerva. En Ray Conniff, ja, dat is eigenlijk een eenheid. Jawel.

koor en orkest van Ray Conniff met They Say It's Wonderful. En het volgende lied draag ik op, graag, aan een zeer, zeer lieve dame. Lea, speciaal voor jou, Yves Montand, à bicyclette.

Een man met een enorm mooie stem. Yves Montand met A Bicyclette. En we eindigen deze melodiecarousel met The Ames Brothers, The Naughty Lady of Shady Lane.

Dat was het dan weer voor deze melodiecarousel van 22 juli 2026.

nog even een dienstmededeling, zal ik het maar noemen. Volgende week, dan zijn we 29 juli, dan is er geen melodiecarousel. Nee, we knijpen er nog eens even tussenuit.

Zo, ons restaré nog u te danken voor uw aangenaam gezelschap, uw luisterend oor en uiteraard met heel, heel veel graagte. Tot een volgende keer.

0: heeft zich vandaag bij de politie aangeboden. En het is het onderzoek naar de belaging ten opzichte van de vrouw dat we de man nu zullen verhoren. Hij is ook gearresteerd. Later zal er bekeken worden hoe dat zich zal verhouden ten opzichte van het Spaanse onderzoek naar de brandstichting.
1: Dat gaat dan dus over de brandstichting van de B&B van zijn ex-vrouw aan de Costa Brava. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams op elkaar gebotst. Daarbij vielen al zeker twee zwaargewonden. In totaal werden 7 mensen naar het ziekenhuis overgebracht. Een tram botste zonder te remmen tegen een stilstaande tram. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. We krijgen een heldere avond, maar vannacht meer wolken. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.

No one's lovely as she. She's lovely, no one lovelier.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een grote zoekactie naar een jongetje van 5 jaar, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet. Intussen is er nog altijd geen spoor van de twee. De zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
3: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.

bom werkt. We krijgen een heldere avond, maar vannacht meer wolken. Het koelt ook flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen spoor van de twee. De zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
3: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
2: Voorlopig liggen alle pistes open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is het twee iets overkomen. Nog geen akkoord bij de brandweer in Brussel. De brandweer staakte gisteren nog omdat ze te weinig mensen en middelen hebben. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en sneller. Er is morgen een sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 personeelsleden gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
4: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment...

0: en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
1: De Nachtwacht. Elke woensdagavond van 10 tot 12 uur. Een programma voor mensen die niet kunnen, willen of mogen slapen.

Nostalgische muziek om te vergeten. Romantische muziek om te genieten. En af en toe een prikkelplaat om wakker te blijven.

De Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn. Want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter met een krop in de keel. Het nieuws van onze collega Lou van Put hakt erin. Hij had graag dat je naar zijn programma's luisterde. En ik denk dat hem nu graag zou hebben dat je aan hem denkt. Maar laat ons ook denken aan Mireille. Zijn vrouwke. Want uw man bijstaan bij zo'n vreselijke ziekte, dat is geen cadeau. En dan afscheid moeten nemen zonder dat je daar ook maar iets kunt aan doen. Mireille, veel sterkte. En als woorden tekort schieten, laat dan muziek uw moed inspreken. A star is born.

Only Time van Enya. Nou heb ik hier ontzoeken geweest naar een schoon plaat voor onze Lou. En ik heb er een gevonden. En ik denk dat die alleszeggend is. Mijn veld is die muziek van Mireille Mathieu.

I'll touch a star. Als ik dat de eerste keer hoorde, dacht ik dat is de Elvis. Nee, het is Terry Stafford. Na een krak van Hagenbodem. Gary Hager. On this night of a thousand stars.

Moonlight and Stars van de Classics. Romantischer kan het niet, hè? Pardon, ik heb nog een zwarter kanon. Roy Black, wie ein Stern am Horizont.

Een heel klein sterretje van Frans Bauer. Ja, als ik zo van die berichten krijg, dan moet ik altijd aan sterretjes denken. Tja, iedereen samen, meneer. Ik heb een schoon muziekje in die richting. Le cœur dans les étoiles van Richard Clayderman.

An Angel van de Kelly Family. Nou, dat is een redelijk bekend nummer. Maar nu heb ik een liedje dat we niet zo dikwijls draaien. Catherine Lara, Nuit Magique.

Ticket to Heaven van Piet Veerman. Warme toch wel chance, hè, in de Belgiek. Ja, warme echt gooi beuren, hè. Schoon muziek van de Nederlanders. En de Frankrijkers, hey, die hebben ook schoon lekens. Tous les bateaux s'envolent van Michel Sardou.

Hoe les bateaux s'envolven, Michel Sardou. Lieve meisjes, sterke jongens, ik heb nog een lied dat velen van u zal aanspreken. De Vlieger van André Hazes. Tot straks, na het nieuws.

in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen enkel spoor van de twee. De zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
3: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
2: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is het twee iets overkomen. Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en ook kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump extra kracht kunnen zetten in het Midden-Oosten. Letterlijk, want hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn derde titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.

La première étoile door het orkest van Caravelli. Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de Nachtwacht op Radio Minerva. Linda Scott, Starlight, Starbright.

Rock and roll star van Champagne. Ja, de sterrenhemel, dat is het magische. Dat werkt roostend en dat motiveert de verbeelding. Zelfs de lekenaven sterkens, want als ze niet in zingen, dan kraak ik al boebels. Starlight van Anarchic Systems.

Don't let the stars yet in your eyes van Perry Como. Ik heb er nog eentje van Mireille Mathieu. Rustig blijven. Uit respect, want die werd vandaag 80 jaar. Donne ton cœur, donne ta vie.

Waiting for a Star to Fall van Boy Meets Girl. Na heb ik een krak in het vak. Max Bygraves. Die maakt vrouwelijke lekes on de meter. Geloofde me niet? Luister het maar eens. Swinging on a Star.

Close to Heaven van Steve Morgan. Dat is een introductie omdat ik een hele speciale zanger heb. Julio Iglesias met Vincent. Dat is echt zo leken. God in een zetel zitten, leunt achterover, oogjes dicht, oorjes open en genieten en wegdromen. Pardon, maar waar? Dat kees de zelf.

Elders in Arms, een versie van Gregorian. Ik heb nog een wereldberoemd nummer van Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

My Star van Brainstorm. Lieve meisjes, sterke jongens, het programma loopt ten einde. Nog een paar minuten en we maken allemaal samen vanmorgen vandaag. Ik heb nog een prachtig lied om af te sluiten. Orchard Road.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is morgen een sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 personeelsleden gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
3: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment meer dan 100 mensen op de grond hebt liggen, nadat er meer dan 100 bedden zijn bijgeplaatst. Dat is niet normaal. En dan ga je misschien het personeel dat er begint te werken, kunnen aan boord houden. Nu beginnen mensen er te werken en na een tijdje zijn die terug weg.
2: Volgende maand zal het parlement in Nicaragua stemmen over de afschaffing van de verkiezingen. Dat was een voorstel van de president. Die vreest de oppositie in zijn land en wil daarom verkiezingen vermijden. De VN veroordeelde zijn voorstel al en noemt het ernstige beperkingen van de fundamentele vrijheden van de mens. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.